0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht veroordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht veroordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

as a tear fades away. And the dawn dries the lover's eyes.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht veroordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht veroordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Gidi Markenshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Gidi Markenshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: away, I can take it away. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markesauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markesauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is ook een NL Alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes voor sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Het weer nog. Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt, daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt, daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Belgische rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone, Antwerpse haven, werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel-Rozenreis doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Andic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf, maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort een overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje. De baby liep zware hoofdverwondingen op door mishandeling en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank passen de verwondingen niet bij een val van een commode, zoals de vader verklaarde. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Minister David van Weel zegt tegen het ANP dat het huidige luchtalarm, dat in 2028 verdwijnt, wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. Welk systeem dat wordt, is nog niet bekend. Volgens de minister bereikt NL Alert nu al 92% van Nederland via mobiele telefoons. Een kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Agenten troffen naast honden en katten ook onder meer lama's en alpaca's aan. Veel dieren zaten zonder voldoende eten of water in kleine hokken. Sommige dieren waren ziek of al langere tijd dood. De eigenaar zal worden vervolgd. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Ja, welkom beste luisteraars. Dit is Zorg aan Zet. Met nu een oud uurtje die ik had klaarstaan. Toen het droevige bericht van het overlijden van Jan Donkers mij bereikte. Ik besloot om 3 weken lang een special over Jan Donkers uit te zenden. U heeft ze allemaal kunnen horen. Maar hier is dat oude uurtje alsnog. Met nieuwe jingles die zijn ingesproken door Jan Emaus. Een opener die was Gonna Love You van John Hollier en The Reverie. Nashville, dat is hun thuisbasis. Maar die John Hollier die komt oorspronkelijk uit het Cajun-gebied van Louisiana. Zijn eerste album was met studiomuzikanten. Maar op zijn nieuwe tweede album Rainmaker speelt hij met zijn inmiddels opgerichte eigen band The Reverie. Je hoorde de opener van het nieuwe album Gonna Love You. Dat dus ook de opener was van deze Zorg aan Zet. En met Drayton Farley ga ik verder. Qua stem en muziek is hij verwant aan Jason Isbell, het zal bekend zijn. En dat wordt nog versterkt door zijn inmiddels vaste producer Settler Vaden. Want die is ook lid van Jason Isbell's band The 400 Unit. Nou, van het nieuwe album A Heavy Duty van dus Drayton Farley hoor je nu The Luckier Ones.

0: Matt the Electrician, eigenlijk Matt Seaver, die was weer terug hier. Hij bracht onlangs twee nieuwe liedjes uit, waarvan je hier The Ballad of Mark Scudero hoorde. Deze ode gaat over de prestaties van de Venezolaanse honkballer Mark Scudero bij de San Francisco Giants in de wedstrijden tegen de St. Louis Cardinals voor het kampioenschap in oktober 2012. Daarbij sloeg Mark Scudero 14 honkslagen, zorgde hij voor 4 binnengeslagen punten en scoorde hij er zelf 6. En met een vangbal maakte hij een einde aan de kampioenswedstrijd. De Giants waren kampioen. En de thuisplaat heeft in de jingle ook een connectie met honkbal. Het zal je bekend zijn. En na die jingle hoor je Femian. Een trio met prachtige driestemmige zang van Femke Bun, die ook ukulele speelt, Meerte de Jong, die op cello ook te horen is, en Anne van Brunschot, die viool speelt. De naam Femian is trouwens afgeleid van hun voornamen. Ik maakte onlangs kennis met dit trio in het Secret Sessions-programma van de Lessons in het Torpedo Theater in Amsterdam. Hier zijn ze. Niet de Lessons, maar Femian in Blue Skies van hun laatste album Currents, Creeks and Watercolors uit 2024.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Dat was Nafimian, singer-songwriter Boy Golden uit Canada. Hij heet eigenlijk Liam Duncan en hij maakte sinds 2019 4 albums. Best of Our Possible Lives is een nieuw album. En daarvan hoorde je New Orleans. En de bijnaam voor New Orleans is trouwens The Big Easy. En dat is weer een bruggetje naar het volgende lied, Easy Street. Maar die straat die is niet in New Orleans. Waar dan wel? Ik heb geen idee. Easy Street dus, van het blues- en soul-kwartet Honey Bear The Band uit Vancouver in Canada.

Dat was Kalen Faye uit Tulsa, Oklahoma, met Cherokee County. Van haar nieuwe album Garden. Ja, Cherokee. Ook een beetje in haar bloed. En het geeft een verstild beeld over een doodstille zondagavond in Cherokee County, in Oklahoma. Met daarvoor het, ik denk, imaginaire Easy Street van de Canadese Honey Bear The Band. In het nieuwe album The Light at the Tops of the Stairs van de Londense Police Dog Hogan, die is net uit. En daarvan hoor je nu Run Towards the Fire.

En de tweede ballad in dit uur, nou die van Matt the Electrician, was The Ballad of Countryham van Caleb Caudle van zijn komende album Heavy Trail, dat in juni verschijnt. Die ballade die gaat niet over een hamsoort, maar over een jongen uit Arkansas die een rol krijgt in de soap Hee Haw op de Amerikaanse televisie en de bijnaam Countryham krijgt. Nou, hij wordt ontslagen, maar krabbelt later weer op. Dat is de strekking van het lied. En die soap Hee Haw die heeft echt bestaan op de Amerikaanse televisie. En van het nieuwe album Future Soul van de Tedeschi Trucks Band hoorde je eerder al drie andere liedjes hier. Maar ik was er nog niet klaar mee. Dus hier is nummer 4, Devil Be Gone. Ook weer een compositie van toetsenist Gaby Dixon.

En na de Tedeschi Trucks Band met Devil Be Gone hoorde je van het nieuwe album Coast of Light van Luke Winslow King het nummer As Far As We Know. Luke Winslow King, die komt uit Cadillac in Michigan. Maar voor zijn muziekcarrière verbleef hij ruim 15 jaar in New Orleans. Maar hij keerde later weer terug naar Cadillac. En met Never Enough van de New Yorkse band Yarn vervolg ik mijn weg. Never Enough staat op het op 24 april uitgebrachte nieuwe album Saturday Night Sermons.

0: Unforgettable Days. Daarover zong Justin Davies met zijn project, of mogelijk inmiddels zijn band, The Torture Souls uit Perth in Australië. Het is zijn debuutsingle onder de bandnaam, The Torture Souls dus. En de planning is om dit jaar het debuutalbum uit te brengen onder die bandnaam. Maar onder zijn eigen naam Justin Davies vind je een paar eerdere singles op de streamingdiensten. Maar dit lied, Unforgettable Days, steekt daar volgens mij bovenuit. Dus ik ben benieuwd wat er gaat komen. En wat er nu hier gaat komen, dat is het slotlied. En misschien heb je gedacht, waar blijft de Mexicana? Nou, die komt nu, want het lied heet Exit Salida. En dat vond ik wel passend voor het slotlied. Het staat op het nieuwe album Barbed Wire Road van de Crayolas uit San Antonio in Texas. Met nieuwe versies van oude liedjes en een paar nieuwe. In Exit Salida hoor je trouwens naast de Crayolas Flaco Jiménez op accordeon en Augie Meyers op keyboards. Nou, die twee die zijn helaas niet meer onder ons. Dus dit is ook weer een eerbetoon aan deze grote muzikanten uit San Antonio. Nou, met de Crayolas, Flaco Jiménez en Augie Meyers in Exit Salida sluit ik af. En ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Adios.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. Volgens de NS is daarom uit veiligheidsoverwegingen al het treinverkeer stilgelegd. De activisten eisen dat het kabinet optreedt voor leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Ze vragen ook aandacht voor slachtoffers in Gaza. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je hebt eendagsvliegen, artiesten die maar een paar platen maken en artiesten die het decennia lang volhouden. Uit die laatste categorie kwam onbetwist Aretha Franklin. En zo klonk deze grootheid in 1971.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Met Rocksteady van Aretha trapte ik weer een Songs and Story af die met de tafels van 5 en 10 door de muziekgeschiedenis springt. Muziek uit 2006, 1981, 1961, 1971, 86, 31, 76, 66 en 2026. Straks nog een keer Aretha Franklin, dan als 18-jarige debutante. En reken verder op springerige wave reggae, swing van bijna een eeuw geleden, hiphoppers uit de jaren 80, die leentje buur spelen bij een rockband die dat zelf ook best vaak deed. En ik ga met je terug naar de hitparade van 50 hemelvaartsdagen terug. Eerst Thom Yorke. 20 jaar geleden lag zijn hele Radiohead verleden, voor toen althans, al achter hem. Erasure heette zijn eerste soloplaat. Het nummer uit 2006 dat ik laat horen, werd later dan weer de naam van een andere band die Thom Yorke naar Radiohead zou oprichten. Atoms for Peace.

Zonder haar familie was het vast nooit wat geworden, dachten ze in 1981 over deze zangeres. Haar vader was al een bekende hitzanger uit de jaren 60 geweest. Haar broertje produceerde en schreef. En zij hoefde alleen maar mooi op de hoes en in de clip te staan. Maar dat was toen. 35 jaar later heeft Kim Wilde natuurlijk zelf behoorlijk wat hits gehad. Zonder de vader en zonder het broertje. Kids in America stond op haar eerste LP, maar ook dit nummer, Our Town. Zometeen nog een keer Aretha Franklin, op haar debuut LP in 1961, na de Florentines uit Manchester. Undiscovered Colors.

Vanaf de eerste keer dat ik deze plaat meenam van de rommelmarkt in Rotterdam, vond ik dit al een geweldige gospel. Are You Sure? Van de toen 18-jarige Aretha Franklin in 1961. De originele mono-LP zoek ik nog altijd. Tot die tijd doe ik het met deze heruitgave uit 1973 onder de titel The 12 First Sights. Deze band ken ik vanuit de tijd dat ze begin jaren 80 al zonder platencontract 2 dagen professionele studiotijd kregen in de VARA-studio en hun muziek werd gedraaid op de VARA dinsdag op Hilversum 3. Pas sinds kort weet ik dat Spotter Looney uit Rotterdam-Zuid kwam. Sterker nog, de band was genoemd naar het café op de Bijlandse Laan met die naam, waar ze altijd repeteerden. Rotterdamse reggae van Spotter Looney, hier is What a Fool.

0: Annabelle Chairlex. Het is de bijnaam van de zangeres, maar ook de naam van de hele band. Uit Austin, Texas. Je hoorde van hen Patty Get Your Gun. Dat is een nieuwe, deze is 40 jaar oud.
1: Songs.
0: In 1986 verscheen License to Ill, het debuut van The Beastie Boys. Rhyming and Stealing was de toepasselijke titel van dit nummer, met samples van Black Sabbath, The Clash en Led Zeppelin erin. Hier zijn The Beastie Boys.
2: And Stories.

Memphis Mini en Blues uit 1929, het origineel van When the Levee Breaks. Dat was veel te wild voor de Amerikaanse platenkoper van destijds. Dit werd 2 jaar later wel een hit in de VS. 1931. Ik denk dat je hem kent, misschien niet in deze versie, maar wel dit nummer. Ted Lewis.

Just a Gigolo. In de jaren 80 nog een hit van de vroegere zanger van Van Halen, David Lee Roth. Ik had je ook de versie van Bing Crosby kunnen laten horen, van Mandalier, Louis Armstrong, Tiny Tim, Louis Bega of Marlene Dietrich. Maar je hoorde de versie die in 1931 een hit was van Ted Lewis. Straks nog een keer naar de muziek van vandaag de dag. Eerst 50 jaar terug in de tijd. Mei 1976, het hemelvaartsweekend was toen tropisch. Dat weet ik nog, want ik was als 8-jarige op een korte vakantie met mijn ouders en met mijn zus. Dat weekend leerde ik de Beatles kennen, want die stonden toen in de top 40. Met de heruitgaves van Hey Jude en Yesterday. En dus zag ik ze in Top Op. Ik laat je nu twee andere hits uit die top 40 van mei 1976 horen.

Een bijzonder goede vrijdagavond. Dit is Radio Veronica. Nou, u heeft het gisteren allemaal zelf kunnen horen. De Tros is gestopt met het uitzenden van de Nederlandse Top 40 en de tipparade. In een persbericht heeft de Stichting Nederlandse Top 40 laten weten dat ze dat besluit ten zeerste betreurt. Maar dat ze gewoon doorgaat met het samenstellen van de Top 40, doorgaat met het samenstellen van de tipparade en dat ze ook gewoon doorgaat met de verspreiding van het gedrukte exemplaar van de Top 40. En terecht, dacht ik zo. De Veronica Omroeporganisatie had natuurlijk graag vandaag nog begonnen met de uitzending van zowel de Top 40 als de tipparade. Maar helaas hebben we daar niet genoeg zendtijd voor. Maar u kunt ervan op aan dat zodra we C-omroep zijn, we de hele Top 40 weer uit zullen zenden. En voorlopig zult u het in de komende maanden iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 moeten doen met de Nederlandse Top 20.

terug naar mei 1976. Met Band of All Gas van Cat Stevens. En Indulgence Jubilo van Mike Oldfield. Twee singeltjes uit de top 40 van mei 1976. Die ik toen van mijn ouders kreeg. En die ik nog steeds graag hoor. En dan terug naar 2026. Out of Contest. Dit is uit Rotterdam. Library Cards.

Na Spottelunie hoor je nog een keer muziek uit Rotterdam. Muziek van nu dus. Out of Contest van de Rotterdammers van Library Card. Bijna het slot van deze Songs and Stories. Ik laat je achter met Out of Time van R.E.M. uit 1991. Heel graag tot de volgende. Dit is het besluit. Endgame.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het spel Fortnite is terug in de App Store van Apple. Het spel werd in 2020 verwijderd nadat Epic Games een eigen betaalsysteem toevoegde om de commissie van Apple te omzeilen. Beide bedrijven voeren al jaren een juridische strijd over die regels. Epic-topman Tim Sweeney zegt vertrouwen te hebben in een overwinning in de rechtszaak. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11

0: Goeiedag, Mark.
1: Dag, Fik. Goeiedag.
0: Wat gaan we doen vandaag?
1: Wij gaan vandaag in onze platenkast duiken en we gaan allerlei nummers afstoffen die we eigenlijk vergeten zijn.
0: Ja.
1: En ten onrechte vergeten vooral, hè?
0: Ja, ik ben vooral mijn cd-kasten nagelopen. En daar trok ik allemaal bands met rare namen.
1: Oké.
0: Had jij ooit bijvoorbeeld gehoord van Nes Nomad? Nes Nomad and the Nightmares?
1: Nee, nog nooit.
0: Nee, ik heb daar blijkbaar ooit een cd van gekocht.
1: Nou ja, een hele cd zelfs.
0: Ja, en laten we eens naar nummer 4 luisteren. Kicks. En dan mag jij na afloop rijden welke punkband achter dit pseudoniem schuilgaat.

0: denk dat ik het weet.
1: Ja?
0: Ja. Het is een nummer van Paul Revere en de Raiders natuurlijk. En het is volgens mij The Damned.
1: The Damned?
0: Ja.
1: Ja, hoe weet je dat?
0: Nou, dat hoorde ik aan de zang. Ik ben een groot fan van The Damned.
1: Daarom dacht ik wel dat je dit zou kennen. Ja. Nou, The Damned heeft in 1984 onder dit pseudoniem een heel album opgenomen. Met zijn favoriete hits uit de jaren 60.
0: Nou, wat leuk. Ik ga daar op zoek.
1: Ja, dat kost weer geld, hè?
0: Ja, dat gaat weer geld kosten, inderdaad. Zou ik nog steeds te koop zijn, jawel.
1: Ja, en nou, als cd is je goed te vinden. Maar als LP zal het alweer een stuk lastiger zijn. Ja. Misschien kan je hem even doordraaien naar nummer 10. Ja? Want dan vind je daar hun uitvoering van een beroemd nummer van Them. I Can Only Give You Everything.

0: Ja, hoe heb ik nou die band ontdekt? Ik denk dat ik het weer weet. Ik heb een keer een singeltje gekocht van Ness Nomad and the Nightmares. I Had Too Much to Dream Last Night. Want ja, dat zijn van mijn favoriete nummers. Ja. Dus elke cover, die koop ik dan als singeltje. En toen ben ik gaan uitzoeken. Toen kwam ik erachter dat het de Damned is. En ze hebben een zogenaamde soundtrack gemaakt. Give Daddy the Knife, Cindy. Onder het pseudoniem Ness Nomad and the Nightmares. En daar komen dan zo'n 12 fantastische singeltjes tevoorschijn.
1: Goede smaak. Nou, de eerste single trouwens, New Rose. Op de achterkant stond in Engeland Help van de Beatles.
0: Ja, die heb ik ook nog, dat singeltje.
1: Oh ja, dat is veel geld waard, Vic.
0: Ja, nou, bied u maar, luisteraars.
1: Mag ik alvast beginnen?
0: Oké, maar goed, als herinnering aan die aankoop komt er nu I Had Too Much to Dream Last Night. Hij begint heel langzaam, heel zachtjes.

0: Oké, tot zover de verborgen parels van de Damned.
1: Ja, het was leuk. Mooi. Ik ga naar op zoek.
0: Ja, gaat je geld kosten.
1: Jawel, ik ga hem vinden. Ja, wat heb ik allemaal gekozen? Ik heb ook een beetje gezocht in de powerpop nummers. Want ja, die op een gegeven moment in de jaren, eind jaren 80, eind jaren 70, 80, had je ineens de powerpop met bekende bands als The Neck, onder andere. En er was heel veel leuks in die tijd, maar op een gegeven moment is het een beetje weggezakt. Maar het blijft nog steeds leuk. Ik heb een nummer gekozen van The Records. Ik weet niet of je die band kent, uit Engeland. In 1979 brachten ze de LP Shades in Bed uit en daar staat een geweldig nummer op, The Girls That Don't Exist. En daar zingen ze dat ze worden omringd door dames. Overal waar ze kijken zien ze dames op posters, op billboards, op de tv, in de reclames. Maar die girls, they don't exist. Je ziet ze nooit in werkelijkheid. Die bestaan alleen in de reclames. Dus nou, dan komt die.

0: Girls That Don't Exist. Ja, inderdaad. Die vind je dus inderdaad in de magazines en op de covers van allerlei bladen. En die dragen kleding, zingen ze ook, die je nooit echt ziet. Nou ja, weet je waar je die kleding wel ziet? In al die prachtige magazines die je op zaterdag bij alle bladen krijgt. Maakt niet uit of het nou het Parool heet of Volkskrant of NRC. Allemaal van die, hebben ze ook een paar bladzijden mode.
1: Ja.
0: Dan denk ik altijd, wat is dat voor rare kleding? Dat is een rare kleding. Ja. En daar zingen de records er toen al over.
1: Ja, die kleding die is alleen maar om ingefotografeerd te worden. Dus.
0: Ja.
1: Maar in het café hebben die meiden dat nooit aan.
0: Zelden gezien, gelukkig.
1: Goed gezien.
0: Jawel, oké. Okay. Ik heb het gehad over de Powerpop. Ja, eind jaren 70 kwam die op. En een van de belangrijkste bands daarin was natuurlijk The Knack. Oh, ja. En in 1979 verscheen hun debuut LP Get The Knack. En daarop Good Girls Don't.

0: Vrolijk, jongens.
1: Het was ook vrolijke muziek, de Powerpop.
0: Ja, dit was de nek, hè, van My Sharona.
1: Ja, ja.
0: Een nummer waarvan je denkt, elke keer, nu is het afgelopen en dan beginnen ze weer.
1: Ja, maar het was wel een oorwurm, zoals dat dan heet. Ja. Hij bleef wel hangen.
0: Nogal.
1: Ja, je wilde ook nog... jij dacht, maar wat is maar nou wat precies is nou Powerpop? Powerpop? Ja, Powerpop, is, ik heb het net even opgezocht. Het is inderdaad geïnspireerd door de vrolijke muziek uit de jaren 60. Beach Boys, Beatles. En in de jaren 70, eind jaren 70, greep men daarop terug met die vrolijke melodieën. En dat zal je niet verbazen, maar ook Nick Lowe wordt hierin genoemd in het rijtje. Want ook dat is wel powerpop, hoor.
0: Ja, hij had een LP, Pure Pop for Power People.
1: Nou, kijk. Dus.
0: Dat was de ondertitel van zijn eerste een terugkeeralbum was dat.
1: Ja.
0: I Love the Sound of Breaking Glass, dat soort nummers. Hè?
1: Ja.
0: Nee, nu begrijp ik dat wel. Ja, hoort er ook wel een beetje bij. Powerpop, goed. Okay. Heb je meer van dat spul?
1: Jawel, want ik kreeg al eind jaren 70, begin jaren 80... was de Powerpop heel populair, zakte even weg. En toen kwamen de Strokes in 2001. En de Strokes die speelden ook Powerpop. De Strokes, een van de belangrijke mensen uit de Strokes was... Albert Hammond Jr., dat is de zoon van.
0: Die hadden we in Nederland ook, Albert Hammond.
1: Ja, oh ja?
0: Ja, de Free Electric Band.
1: Oh ja, was dat ook Albert Hammond? Oh ja, ja. Oké. Okay. Maar goed, het was een andere...
0: Niet te verwarren, hoor.
1: Nee, niet met jouw echte Albert Hammond, oké. Okay. Maar goed, de Strokes, The Modern Age, dit is het.

0: Ja, de Modern Age van de Strokes. En jij moest altijd een beetje aan wennen, zei je. Aan
1: de Strokes, ja, want die werd enorm toegejuicht in de pers. En zo van, eindelijk is er weer zo'n frisse Amerikaanse popmuziek. Dus ik heb wel heel braaf die eerste albums allemaal gekocht. Maar ik vond het allemaal...
0: Zat niet binnen?
1: Nee, ik kwam niet echt lekker binnen.
0: Nee, nou dat kan.
1: Ze hadden geen echt een lekkere hit. Dat is het. Ik hoorde de hit niet. En een goede band heeft altijd een hit. ik ga je weer een prijsvraag voorleggen. Oh. De vorige keer heb je de hoofdprijs gewonnen. Dat was een tweedaagse reis naar Waibibiland. Met je hele zin. En nu gaat het om een peper- en zouttelletje. Johnny Hallyday. Als heel veel Franse artiesten kwam die in een enorme emotionele crisis halverwege de jaren 60. Want ze waren buitengewoon succesvol, vooral op het Europese vasteland. Johnny en Sylvie Vartan, zijn echtgenoten. En ook Richard Anthony. Maar ze werden ineens allemaal weggevaagd door de Beatles, de Stones, Dem, noem maar op. En wat gaat dan Johnny Hallyday doen? Die zoekt zijn vriendjes in Engeland op en gaat in Engeland psychedelische muziek opnemen om zijn eer te redden. Nou, een van die singles is, of een van die opnames is A Tout Cassé. En de hamvraag is, wie is de gitarist op dit nummer?

0: Nou, geen koppertje, hè?
1: Het was waarschijnlijk Jimmy Page.
0: Ja.
1: Die deed overal mee in Engeland.
0: Die wou altijd wel een facetje bij verdienen.
1: Jawel, zeker.
0: Maar het lijkt, het deed me sterk denken, dit nummer ook, aan Purple Haze van Jimi Hendrix.
1: Ja, daarom wilde ik eigenlijk eerst vragen, wanneer is dit opgenomen? Want ja, was Jimmy toen al in Engeland? Dan had dat ook Jimmy kunnen zijn, inderdaad.
0: Maar dit is dus Jimi Hendrix before Jimi Hendrix.
1: Mm-hmm. Klopt.
0: Dus Jimi Hendrix heeft het hiervan gejat.
1: Wie weet.
0: Atout Cassé, dat is toch bijna Purple Haze geworden. En die gitaarsolo's van Jimmy Page, die waren heel duidelijk. Nou, in 69 keert Johnny Holiday probeert dus zijn eer te redden, zijn carrière te redden. En er is één verzamelcd, die heet Le Roi de France, de koning van Frankrijk, waarin al het psychedelische werk van Johnny Holiday is verzameld. En je bent toch eigenlijk heel verrast, want zo kennen we hem niet, hè?
1: Nee, zeker niet. Dit is ook een heel fijn nummer.
0: Jij vond dit wel lekker, volgens mij. Jij vond het eigenlijk mooier dan ik, vind ik.
1: Ja,
0: ik vind het niet zo mooi, ik vind het vooral curieus.
1: Ja, ja. Nee, ik vond het echt heel mooi.
0: Dat geldt ook voor het volgende nummer, dat heet Regarde pour moi. En de vraag nu is, nu al twee vragen goed hebt. En nu gaan we dus echt voor de finale vraag. Wie is de begeleidende band in het nummer dat je nu gaat horen van Johnny Holiday? Regarde pour moi.

0: Tja, als je het weet, dan denk je natuurlijk.
1: Nou ja, ik zou eerder denken Procol Harum, maar...
0: Bijna.
1: Oh.
0: The Small Faces.
1: Ach, ja.
0: Het is een compositie van Steve Marriott en Plant Lane, wat je net hoorde. En die hebben 3 opnames gemaakt met Johnny Hallyday. Dus een beetje als Small Faces verzamelaar moet je helaas nu ook...
1: Deze weer aangeschaft.
0: Moet je ook op zoek nu naar Johnny Hallyday. Ja, het wordt een dure dag vandaag.
1: Jawel, zeker, zeker.
0: Jammer, jammer, want het reisje naar Why Bibi Land...
1: Gaat niet door?
0: Nou ja, het gaat wel door, maar het...
1: Het laatste stuk
0: het
1: zwemmen.
0: Bonus, de gratis ijsjes, die heb je niet verdiend.
1: Ach, jeetje, nou, helaas.
0: Johnny Hallyday, ja, het was een tragische periode. Hij was net getrouwd met Sylvie Vartan. Hij gaat dus zijn geluk zoeken in Engeland, dat lukt niet helemaal. En hij doet een zelfmoordpoging.
1: Ach, jeetje.
0: Net op het moment dat Sylvie Vartan bevallen is. Dus ja, als je je verdiept in artiesten... kom je eigenlijk altijd ellende tegen. Hè? Ook dus bij Johnny Hallyday. En het wordt extra macaber als je weet dat hij de dag daarvoor... een cover had opgenomen van Black is Black.
1: Nou ja.
0: En om daarmee vrolijk mee te eindigen... met dit kwartiertje Johnny Hallyday. Noir, c'est noir.

0: Ja, tot zover. Jean-Philippe Smet, zoals hij eigenlijk heette. Hij kwam van een Brusselse vader. Hè? Dat was eigenlijk een had Nederlandse roots. En hij overleed in 2017 en hij kreeg een staatsbegrafenis. In tegenstelling tot Brigitte Bardot onlangs.
1: Ja, die is een beetje weggemoffeld, hè? Zeg maar.
0: Ja, die is zoals je schielijk begraven. Zoals Johnny Hallyday deed, dan liepen de ministers vooruit, hoor. Onvoorstelbaar.
1: Ja. Wat en die man bleef maar doorgaan ook, hè?
0: Ja, hij heeft... Nou ja, deze Engelse psychedelische periode heeft eigenlijk maar een jaar of 3-4 geduurd. Mm-hmm. En daarna is hij weer gewoon ouderwets in Frankrijk. De Franse Elvis was het.
1: Ja. En heeft het langer volgehouden. Ja. Ach, wel knap van hem. Mijn beurt. Ik ga naar de band Sabado. En Sabado is een band die is gevormd onder andere door Lou Barlow. En Lou Barlow is iemand die kwam uit Dinosaur Jr. En Dinosaur Jr. was de band weer van Jay Maskis. En die kreeg langzaam toch een beetje de overhand binnen de band in Dinosaur Jr. Dus toen dacht Lou, ik ga wat sideprojecten doen. En onder andere dus deed hij iets met Sabado. In 1999 verscheen hun eerste LP. En daarvan draai ik het nummer Decide.

0: Ja, de band Sabado, onder leiding van Lou Barlow. Die dus afkomstig was van Dinosaur Jr. En hij heeft nog meer van die side-projecten gedaan. Onder andere de Folk Implosion. De Folk Implosion, ja, het is een soort reactie op de John Spencer Blues Explosion.
1: Ja,
0: en hij noemt het dus inderdaad de Folk
1: Implosion. Je noemt me toch een stel namen waarvan ik denk, moet ik dat weten, Bart?
0: Jawel.
1: Ja, al die namen die je net genoemd hebt.
0: Ja, dit zijn, ik weet niet of je dat moet weten, maar het zijn bands die ik vooral tegenkwam bij Distortion Records van Amont. Die was erg in de lo-fi muziek. In der tijd. En daar kwam ik altijd om dit soort muziek te kopen.
1: Ja, ja.
0: Het
1: klonk wel Distortion.
0: Jawel, toch? Jawel. Nou, dat geldt ook voor het nummer dat we nu gaan draaien. Maar prachtige muziek trouwens, hoor. De Folk Implosion, Free to Go.

0: Free to Go van de Folk Implosion. Mooi, hè?
1: Ja, dit is gewoon heel aardig.
0: Ja, ja. Dat is echt prachtig. Dat was Lou Barlow samen met John Davis, een duo. En die hebben een paar prachtige platen gemaakt. Echt de moeite waard. Nou, een beetje in dezezelfde stijl, die lo-fi-achtige muziek, vinden we bij Granddaddy. In 1997 brachten ze de LP Under the Western Freeway uit. En dat is echt ook weer echt heel, heel fantastisch. Luister maar, Summer Here Kids.

0: En weer nieuwe verborgen parels ontdekt.
1: Jawel, Granddaddy.
0: Zo zie je, als je in je platenkast gaat lopen, dan vind je van alles terug.
1: Dan heb je eigenlijk alles al. Dan hoeven wij eigenlijk niet meer te gaan zoeken. Maar
0: nee,
1: doen toch.
0: En al die rotzooi die erbij komt vandaag de dag, meneer. Ik zal geen namen noemen.
1: Nee, maar het gaat maar door toch?
0: Het gaat maar door. Al die gevoelsemotie muziek tegenwoordig.
1: Oh ja, nee, dat is het. Ja, af en toe heel verschrikkelijk, ja.
0: Oh, en de literatuur is precies hetzelfde.
1: Ja, ook nog zo erg.
0: Oh ja, al die romans over de vader die een depressie had. En de moeder die met de buurman vandoor ging en daardoor ook een depressie kreeg. Nou ja, het is allemaal autobio, hè?
1: Ja, en vooral heel doorleefd.
0: Doorleefd proza. En het staat stijf van de clichés.
1: Maar ja, men koopt het.
0: Nou ja, maar ik heb nu tijd. Ik ga nu even een paar frisse Zwitserse meiden toe.
1: Oh jee.
0: Ja, Zwitserland is natuurlijk het meest frisse land ter wereld. En je zou niet verwachten, maar daar heeft de punk ook een enorme invloed gehad. En er was een bandje, dat heette Kleenex. Er waren 5 vrolijke meiden. Maar ja, toen kregen ze een proces van de fabrikant van Kleenex.
1: Oh ja?
0: En sindsdien heetten ze Lilliput. Dat klopt dan ook wel, want 2 van die meiden, want dat is altijd een meidengroep, heb je altijd ruzie. Dus ze bleven met z'n 3 over. Nou, die hebben, ja, 3 kleine albums gemaakt die volstrekt vergeten zijn, ook in die titel. Maar er is een verzamelcd, die heet ook gewoon Lilliput. En daar staan maar liefst 24 plus 22, 46 korte nummers op. Oh. Dat zijn een soort Ramones-achtige meiden. Nou, om dat te bewijzen, krijg je hier het nummer Madness.

0: Madness! Ja, dat is Lilliput. En we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending, Bert. En, nou, volgende week nog even wat verborgen parels opgaven. Want Jawel. Ik heb nog een paar hele mooie liggen.
1: Ja, nee, ik ook nog wel, zeker.
0: Ja. Nou, we gaan met nog een nummer van Lilliput. Prachtig bandje trouwens, hè? Lekker herrie.
1: Ja, zeker leuk.
0: Leuke meiden.
1: Hè? De stem doet me denken trouwens aan de stem van de zangeres van de band de Rosillo's. Oh. Ken je die band?
0: Nee.
1: Schotland, ook heel leuk.
0: Het is Claudia Schiffala die je hoort. Maar goed, je hoort er nou zo meteen ook nog in. Hades Head. Tot de volgende week.
1: Dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het OM heeft 7 jaar geëist tegen een voormalig voetbaltrainer uit Vlissingen. Hij wordt verdacht van het jarenlang stiekem filmen van honderden minderjarige jongens in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs en van seksueel misbruik van een leerling. Volgens het OM gaat het om duizenden beelden en honderden slachtoffers tussen 2010 en 2025. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Op de Malediven zijn de lichamen van nog 2 Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. 2 andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karmans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren.